0: doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische Staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
1: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
0: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
2: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
0: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Hoefvliet over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 4. De andere kant op vanuit Gouda ook 4 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
1: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
0: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 750 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
2: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
0: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. De langste file staat op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet over 6 kilometer met een kwartier vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen naast gewoon kijken wie is er besmet, met contactonderzoek doen en voorlichting geven.
0: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
2: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
0: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 12 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Centrum, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met alle kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort erna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kort file op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuutjes vertraging bij Den Haag-Zuid. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bij elkaar 65 kilometer file in onze regio. Het is nog niet heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hofvliet. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Aantal files neemt alweer af in onze regio. 60 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file bij Maassluis en is die. En die is 5 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is maandag 18 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een rechtszaak rondom de Schiedammer René F. Er komt een nieuw hotel in Schiedam en je hoort hoeveel geld er is opgehaald tijdens de happy hours vorige week in Vlaardingen.

De rechtszaak tegen bekend Schiedams crimineel René F. is van start gegaan. Hij wordt ervan verdacht op 1 januari 2014 de opdracht te hebben gegeven voor een moord in Berkel en Roderijs, waarbij toenmalig GGZ-directeur Rob Zweekhorst om het leven kwam. Het eigenlijke doelwit van de aanslag was Dennis van den B., een voormalig vriend of eigenlijk zakenpartner, zoals René F. het wil noemen, van hem. De twee werden bekend in de processen van de Schiedamse cocaïnemaffia, waar meerdere criminelen allemaal berecht werden voor het invoeren van honderden kilo's cocaïne via één corrupte douanier, Gerrit G. Op de eerste zittingsdag van de 2 dagen durende rechtszaak komen allerlei tips, anoniem en niet anoniem, naar voren, van waaruit naar voren zou komen, ja, dat dus René F. de aanslag op eigenlijk Dennis van den B., wat uiteindelijk Rob Zweekhorst werd, zou hebben beraamd. F. ontkent alle aantijgingen stellig. Hij noemt het zelfs meerdere malen kolder. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie met de zaak die al 8 jaar lang duurt in een tunnelvisie zit om hem te veroordelen. Deze rancune naar het Openbaar Ministerie is ook duidelijk te merken. Als een van de officieren van justitie hem een vraag wil stellen, dan komt er weinig tot geen antwoord. Op bepaalde momenten laat hij ook merken dat hij vindt dat het Openbaar Ministerie zijn leven kapot heeft gemaakt. Ook doet de weduwe van Rob Zweekhorst haar verhaal. Ze vertelt dat sinds 1 januari 2014 het leven van haar en haar gezin kapot is gemaakt. Ook vertelt ze dat de onschuldigheid van haar kinderen is weggenomen en dat ze vindt dat daarbij de staat en de politie ook gefaald hebben. Op dinsdag 19 mei gaat de strafzaak tegen René F. verder. Dan krijgt het Openbaar Ministerie het woord om uit te leggen hoe zij tegen de zaak aankijken, en dan volgt er ook een strafeis. Daarna zal de advocaat van René F. aan het woord komen om te vertellen hoe hij tegen de zaak aankijkt en waarom zijn cliënt onschuldig is. Wanneer de uitspraak daarna zal volgen, dat is nog niet duidelijk.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, we moeten nog even geduld hebben, maar het mooie weer komt er echt aan hoor. Vanavond in ieder geval blijft het zonnig, droog, met zo'n 13 graden. Morgen is dan wel weer een grijze dag, niet warmer dan een graad of 14. En ook flink kans op een bui.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: 2. Een fietser en een automobilist zijn zondagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Amsterdamlaan met de Lepelaarsingel in Vlaardingen. Voor de fietser kwam een ambulance ter plaatse. De behandeling in het ziekenhuis bleek niet nodig. De automobilist moest een blaastest afleggen, maar die was in orde. Door de aanrijding brak het voorwiel van de fiets af en ook raakte de auto beschadigd aan de voorkant. De bouw van Hotel De Veste in Schiedam is vorige week officieel begonnen. Tussen bioscoop Pathé, Schiedam en De Schie verrijst de komende tijd een nieuw hotel van 65 meter hoog. De fundering van het gebouw is de afgelopen periode al aangelegd. Nu start de fase van de daadwerkelijke bouw. Volgens de ontwikkelaar duren de werkzaamheden naar verwachting zo'n 1,5 jaar. Het project ligt daarmee op schema. In het hotel komen 280 kamers en ook krijgt het gebouw onder meer een restaurant, een bar en een fitnessruimte. Een impressie van het hotel vind je op onze website ditis2.nl.

0: Feestelijke optocht trok maandagochtend 18 mei door de straten rondom IKC De Bavink. De basisschool aan de rand van het centrum van Vlaardingen heeft namelijk het nieuwe schoolplein feestelijk geopend.
1: Het gebouw staat hier nu een jaar of 12, 13. Het was het plan om daar gelijk mee te starten, maar dat bleek financieel absoluut niet haalbaar. Nu is sowieso een schoolplein neerleggen voor een school best een grote onderneming. Vooral op financieel vlak. En we zijn ook blij dat het dan uiteindelijk toch gelukt is. Ook hier en daar met wat hulp van sponsors. Fonds Schiedam Vlaardingen heeft ons voor een deel gesponsord. De gemeente heeft wat bijgedragen, het JOG, en daar zijn we heel blij mee.
2: Het is ook even een soort feestdag vandaag.
1: Nou, dat iedereen wel recht op. Als je zo lang moet wachten op een plein, dan verdient iedereen een feestje. We hebben ook om die reden vanmiddag de bewoners uitgenodigd van onze wijk. Wie weet komen er wat oud-leerlingen, want die hebben uiteindelijk de sponsorloop gelopen. Waar, mede dankzij dat geld ligt de plein er nu.
2: Wat voor nieuws geeft het de school?
1: Veel beter samen kunnen spelen. Er zijn veel meer speelmogelijkheden. Ook ons voetbalveld is veranderd en wat uitgebreid. We zien dat de kinderen elkaar na schooltijd veel meer opzoeken. Krijgen het ook al terug van ouders. De kinderen blijven nu buiten spelen in plaats van dat ze op de kamertje gaan zitten en andere dingen gaan doen die niet te maken hebben met bewegen. Dus vandaar, ja.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het nieuwe wandelpad langs de Vlaardingse Vaart. En je hoort waarom Amnesty International in het centrum van Vlaardingen te vinden was.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
1: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
0: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
2: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
0: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is maandag 18 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over het nieuwe wandelpad langs de Vlaardingse Vaart. En je hoort waarom Amnesty International in het centrum van Vlaardingen te vinden was.

0: Dit is 2.
1: Het wandelpad langs de Vlaardingse Vaart is geopend en moet een nieuwe plek zijn voor Vlaardingers om langs het water te wandelen. Toch is er kritiek op het huidige pad, want voor rolstoelen is het pad slecht toegankelijk. Honden hebben last van de scherpe schelpen en het gras komt al door het grindpad heen. Het CDA verzamelde klachten en stelde er vragen over bij de gemeente. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Op een gegeven moment wilde ik proberen om dus toch te kijken of het pad geschikt was voor rolstoelen. Dus ik ben hier zo naar boven gereden met mijn bewoner. Ten eerste is het eigenlijk te steil en de banden die zakten tegelijk weg in het schelpenpad.
3: Het gloednieuwe 1,5 meter brede wandelpad langs de Vlaardingse Vaart had een plek moeten worden waar iedereen in rust kon wandelen. Maar dat is het niet geworden. Het schelpenpad is voor een deel van de wandelaars niet begaanbaar. Het CDA ontving veel van deze signalen na een post op sociale media en stelde vragen met de hoop op verandering.
4: Er waren mensen met honden die hadden een reactie achtergelaten waarbij de pootjes van de honden beschadigd waren door het scherpe dek van het schelpen. Ja, en het nadeel van het schelpenpad is ook wel dat er nu al groen doorheen groeit. En dat is natuurlijk ook heel erg zonde, want dan heb je zoiets heel moois en dan zie je dat het eigenlijk nu al dat de natuur het over gaat nemen. Mensen die de rolstoelen moeten duwen, die krijgen het niet over het schelpenpad geduwd en ook niet omhoog vanaf het fietspad vanuit de wijk. Dus dat is heel erg jammer en daar zou eigenlijk nog wat kleine verbeterpuntjes liggen. Want verder is het natuurlijk een hartstikke mooi aangelegd pad, daar valt niet over te twijfelen.
3: Een van de mensen die geregeld met senioren in rolstoelen in het gebied wandelt is Kees Mooi. Met bewoners van verpleeghuis Drieënhuizen probeerde hij tijdens een grote bevrijdingswandeling op 5 mei het nieuwe wandelpad op te komen. Maar dat was niet mogelijk. Met als gevolg dat de groep mensen over het smalle fietspad moest wandelen.
2: 4 jaar geleden was dat wel de bedoeling dat het dus ook de mensen met rolstoelen en rollatoren niet meer gebruik van het fietspad hoeven te maken. En ook op het nieuwe wandelpad. Het pad op zich is het steeds mooi. Het is mooi en het is, als je zo er langs loopt, langs het water, het geeft een heel andere beleving als het fietspad. Dus het zou voor alle mensen zou het geschikt moeten zijn. We hebben hier 7 verzorgingstehuizen in de buurt, dat die mensen ook hier heerlijk konden wandelen. Ja. En ook misschien op een bankje zitten, want bankjes hebben ze ook niet, die zijn er ook nog niet langs het pad.
4: Ja, het is schitterend. Het is echt een aanwinst. Het is een hele mooie wandelroute tussen de Broekpolder en de Holie. En daar zou je gewoon samen met de ANWB ook nog hele mooie wandelroute kunnen aanleggen die weer leidt tot andere aanpassingen, zoals openbare toiletten, rustpunten, misschien wel zelfs barbecueplekken en dergelijke.
3: Van der Merwe hoopt met de vragen te bereiken dat het pad aangepast kan worden. Ook wil zij oproepen om te kijken of er geld voor beschikbaar gesteld kan worden.
4: Nou, we kunnen ons daar natuurlijk zeker voor inzetten. En we moeten kijken wat het budget is. Of daar inderdaad in iets mogelijk is. En zo gaan we ons best doen.
5: Ja.
4: Want als je dan zoiets moois hebt, dan zou het mooier zijn als het helemaal perfect zou zijn.
2: Zeg maar vanaf de twist, de wokkel. Hè? En dan hebben we een andere brug, dat is de Houtenbrug. Als dat stuk verhard zou worden, hè, door de stenen ondergrond, hardere ondergrond of asfalt, dan zou je dan zou het voor alle mensen geschikt zijn om te wandelen. Of met een rollator of met een rolstoel.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, we moeten nog even geduld hebben, maar het mooie weer komt er echt aan, hoor. Vanavond in ieder geval blijft het zonnig, droog, met zo'n 13 graden. Morgen is dan wel weer een grijze dag, niet warmer dan een graad of 14 en ook flink kans.

0: 2 actueel.
1: De derde editie van Kroegentocht Happy Hours heeft bijna 20.000 euro opgeleverd voor KWF Kankerbestrijding. Het evenement werd gehouden in 20 horecazaken in Vlaardingen. Deelnemers trokken woensdagavond 13 mei langs verschillende cafés en restaurants. Daarnaast werden bezoekers ook met een bus langs de deelnemende locaties gereden. Vooraf hoopte de organisatie op een opbrengst van zo'n 30.000 euro of meer. Uiteindelijk bleef de teller steken op bijna 20.000 euro. Daarmee ligt de opbrengst lager dan bij vorige edities, waarbij in totaal 26.000 euro werd opgehaald. De organisatie laat weten trots te zijn op de betrokkenheid van Vlaardingen in de strijd tegen kanker. Honderden deelnemers en 20 horecaondernemers deden mee aan het evenement. Of er een vierde editie komt, is nog niet bekend. Volgens de organisatie wordt het initiatief volledig gedragen door vrijwilligers die zich ook in de toekomst willen blijven inzetten voor de strijd tegen kanker.

0: 2.
1: Dit is 2. Amnesty Vlaardingen en Vlaardingen voor Palestina voeren samen actie met een gedeelde kraam op de jaarmarkt in het centrum van Vlaardingen. Voorbijgangers konden op vrijdag 15 mei een praatje maken en informatie krijgen. Er was een handtekeningenactie en er werd geld ingezameld voor Gaza. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Kleine beetjes, maar we kunnen maar kleine beetjes doen. Maar ja, als niemand wat doet, dan gebeurt er ook niks.
3: Amnesty Vlaardingen en Vlaardingen voor Palestina voeren met een gedeelde kraam actie. De jaarmarkt op vrijdag 15 mei in het centrum van Vlaardingen was de plek voor een eigen kraam van de actiegroepen, waar voorbijgangers een praatje konden maken en informatie konden verkrijgen. Er was een handtekeningactie en je kon doneren voor Gaza.
2: Dit gaat over de actie van Amnesty. Dus als ze hier komen, horen ze alles van Amnesty, de actie en van Palestina. Deze actie gaat over booking.com. Dat is een organisatie, daar kun je je reizen boeken. En die bouwt op de Westbank, dus dat is een bezet gebied, waar ze eigenlijk niks te zoeken hebben, grote hotels. Dus we willen booking.com erop wijzen dat het eigenlijk niet klopt wat ze doen.
3: Op 15 mei wordt de Nakba herdacht. Dit is de vernietiging van de Palestijnse samenleving door de onteigening van land en verdrijving uit hun dorpen. In onze regio wordt dit herdacht met een stille tocht op de avond van 15 mei in Rotterdam. Ook een Vlaardingse groep loopt mee. Vlaardingen heeft de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland.
2: En zij hebben een actie voor mobiele kliniek voor Gaza. Want in Gaza liggen natuurlijk ziekenhuizen plat. En ja, mensen hebben zorg nodig. Dus de actie voor Gaza. En alle kleine beetjes helpen.
4: Hey Fonsi.

Tot zover deze Twerktueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaald? En dinsdagavond van 6 uur zijn we er weer met een nieuwe Twerktueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
1: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
0: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
0: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Jazz Figures.
3: Dit is 2.
4: En vanavond een heerlijke uitzending met ook wat soul erin. Quincy Jones van het album I Heard That Midnight Soul Patrol. Verder ook nog de Jazz Soul 7 met een nummer van Curtis Mayfield, Moving On Up. En Ibrahim Malouf samen met Shelea van het album Capacity to Love, een nummer. En die Shelea die heb ik gezien in Den Haag. Wat een geweldige zangeres. Ze was daar met het Metropoolorkest. Straks dus van haar een nummer samen met Ibrahim Malouf. En verder ook nog Steve Davis, een geweldige trombonist, saxofonist Timo Lassi. En we beginnen met drie nummers van Sonny Rollins. Een beetje uit zijn disco-periode. Vond ik toch wel heel mooi. Het album had ik op LP, No Problem, uit 1981. En daarvan kun je nu gaan luisteren naar de titeltrack.

Wat een heerlijk nummer, zeg. No Problem, Sonny Rollins. Natuurlijk tenorsaxofoon en Bobby Broom, elektrische gitaar. Bobby Hutcherson, vibrafoon. Bob Crenshaw, elektrische bas. En Tony Williams, drums. En nog meer Sonny Rollins van het album The Way I Feel is dit Charm Baby.

Sonny Rollins, Charm Baby. En wat weer een goede muzikant naast zich. Patrice Rushen op toetsen. Ja, zij was van Forget Me Not, zat daar een grote hit mee. En die is veel gesampled. Verder nog Lee Ritenour, gitaar. Alex Blake, die speelt elektrische bas. Verder ook nog Billy Coppen, drums. En Bill Summers, die zorgde voor de percussie. Het album is uit 1976. Een heerlijk album, The Way I Feel. Beetje ondergewaardeerd, die albums uit de jaren 70 en 80 van Sonny Rollins. Voor de echte jazzliefhebbers, ja, die gaan meestal terug naar de jaren 50. Maar ik vind dit ook heerlijk, hoor. Uit 1979 stamt het album Don't Ask van Sonny Rollins. Ga lekker luisteren naar Disco Monk.

Met dit soort muziek start je de week echt vrolijk, hoor. Heerlijk, wat de toegankelijke jazz van Sonny Rollins te vinden op het album Don't Ask. En je luisterde naar Disco Monk. Overigens, gitarist Larry Coryell stond te zijde. Pianist Mark Soskin. Jerome Harris, elektrische bas. Al Foster, drums. En Bill Summers weer percussie. Heerlijk en nog meer mooie jazz. En wel van saxofonist Timo Lassie. Het album heet The Soul and Jazz of Timo Lassie. Ga lekker luisteren naar African Rumble. Wow.

African Rumble. En het kwam van het album The Soul and Jazz of Timo Lassie. Een album dat grijs gedraaid werd door DJ's als Jill Spetterson, Paul Murphy en Jazzanova. Hij komt optreden met zijn trio. En wel in Rotterdam. Heerlijk dichtbij Schiedam en Vlaardingen. Je luistert nog steeds naar twee. Hij treedt op zaterdag 23 mei. Dus aanstaande zaterdag om 8:30. Er zijn nog kaartjes. €19. Dat is zeker de moeite waard. Misschien ga ik zelf ook nog. De 22e ga ik overigens naar vibrafonist Joel Ross. Die treedt op in De Doelen. Dus zoveel mooie jazz hier in de buurt. Nog meer mooie jazz bij twee. En dit is Steve Davis, Groovers Groove.

Uit 2005 opgenomen voor het Nederlandse label Criss Cross Jazz. Geproduceerd door Gerry Tekens en recording engineer Max Bolleman. Die moet ik even noemen. En het was het album Update van Steve Davis. Een geweldige trombonist. En mocht je denken, dat was wel een lekker trompetje. Ja, Roy Hargrove was het. Geweldig. Die legende die helaas te vroeg is overleden. Verder, Peter Bernstein, gitaar. Anthony Wonsi, piano. Ned Reeves, bass. En Joe Farnsworth, drums. Wat een heerlijke jazz. Nog meer lekkere jazz. Curtis Amy samen met Paul Bryant. One more hammock, please.

Curtis Amy. Bijgestaan ook onder andere door Paul Bryant orgel. One More Hammock, Please. En dan Quincy Jones. Zij heeft Shelea, zangeres Shelea, beïnvloed. Zij heeft ook met hem samengewerkt. Straks wat van haar. Maar eerst Quincy Jones van het album is geremasterd. I Heard That. Ga lekker luisteren naar Midnight Soul Patrol.

Quincy Jones, Midnight Soul Patrol, wat heerlijk zeg. En ja, hij beïnvloedde heel veel mensen, onder andere ook Shelea. En zij is een zangeres, een Amerikaanse zangeres. Misschien wat onbekend voor veel mensen, maar ze heeft een prachtig programma gemaakt. Aretha Franklin, Queen of Soul, met het Metropoolorkest onder leiding van Jules Buckley. De concerten zijn al geweest. Eerst Maastricht, toen eventjes naar Duitsland, Fulda. Utrecht, Tivoli, Eindhoven, Muziekgebouw, Amsterdam, Concertgebouw. En ik was erbij afgelopen zaterdag in Den Haag in Amare. Een geweldige zaal ook, prachtig concert. En wat is zij goed. Ja, en ik kon een nummer vinden op Muziekweb, onderdeel van Beeld en Geluid. En op een album, Capacity to Love, van Ibrahim Malouf. En daarop is Shelea ook te horen met het nummer Tout s'illumine.

Frans-Libanese trompetist Ibrahim Malouf samen met Shelea. En Shelea, wat mooi vertolkte zij de nummers, bekend geworden door Aretha Franklin. Onder andere ook een nummer van Curtis Mayfield, Sparkle, vertolkte ze. Geweldig, het was echt heel bijzonder. Ja, ik zeg Curtis Mayfield. Nog even een stukje Curtis Mayfield. Move on up. En dan in de uitvoering van Jazz Soul 7. Onder andere Terry Lynn Carrington en Ernie Watts, Phil Upchurch. Deze uitzending van Jazz Figures zitten we voor vanavond weer bijna op. Deze uitzending kwam tot stand dankzij Muziekweb, onderdeel van Beeld en Geluid. En ik hoop er de komende weken te zijn. Ik was er eventjes uit door griep en door het trekken van twee kiezen. Ga lekker nog even weer luisteren. Move on up, Jazz Soul 7. Ik zou zeggen tot de volgende week. Tot dan.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
1: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
0: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
2: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is maandag 18 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een rechtszaak rondom de Schiedammer René F. Er komt een nieuw hotel in Schiedam en je hoort hoeveel geld er is opgehaald tijdens de happy hours vorige week in Vlaardingen. Ik zou het alleen.

0: 2.
1: 2.
2: De rechtszaak tegen bekend Schiedams crimineel René F. is van start gegaan. Hij wordt ervan verdacht op 1 januari 2014 de opdracht te hebben gegeven voor een moord in Berkel en Roderijs, waarbij toenmalig GGZ-directeur Rob Zweekhorst om het leven kwam. Het eigenlijke doelwit van de aanslag was Dennis van den B., een voormalig vriend of eigenlijk zakenpartner, zoals René F. het wil noemen, van hem. De twee werden bekend in de processen van de Schiedamse cocaïnemafia, waar meerdere criminelen allemaal berecht werden voor het invoeren van honderden kilo's cocaïne via één corrupte douanier, Gerrit G. Op de eerste zittingsdag van de 2 dagen durende rechtszaak komen allerlei tips, anoniem en niet anoniem, naar voren, van waaruit naar voren zou komen, ja, dat dus René F. de aanslag op eigenlijk Dennis van den B., wat uiteindelijk Rob Zweekhorst werd, zou hebben beraamd. F. ontkent alle aantijgingen stellig. Hij noemt het zelfs meerdere malen kolder. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie met de zaak die al 8 jaar lang duurt in een tunnelvisie zit om hem te veroordelen. Deze rancune naar het Openbaar Ministerie is ook duidelijk te merken. Als een van de officieren van justitie hem een vraag wil stellen, dan komt er weinig tot geen antwoord. Op bepaalde momenten laat hij ook merken dat hij vindt dat het Openbaar Ministerie zijn leven kapot heeft gemaakt. Ook doet de weduwe van Rob Zweekhorst haar verhaal. Ze vertelt dat sinds 1 januari 2014 het leven van haar en haar gezin kapot is gemaakt. Ook vertelt ze dat de onschuldigheid van haar kinderen is weggenomen en dat ze vindt dat daarbij de staat en de politie ook gefaald hebben. Op dinsdag 19 mei gaat de strafzaak tegen René F. verder. Dan krijgt het Openbaar Ministerie het woord om uit te leggen hoe zij tegen de zaak aankijken, en dan volgt er ook een strafeis. Daarna zal de advocaat van René F. aan het woord komen om te vertellen hoe hij tegen de zaak aankijkt en waarom zijn cliënt onschuldig is. Wanneer de uitspraak daarna zal volgen, dat is nog niet duidelijk.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, we moeten nog even geduld hebben, maar het mooie weer komt er echt aan hoor. Vanavond in ieder geval blijft het zonnig, droog, met zo'n 13 graden. Morgen is dan wel weer een grijze dag, niet warmer dan een graad of 14. En ook flink kans op een bui.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2. 2.

0: Twee actueel.
1: Een fietser en een automobilist zijn zondagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Amsterdamlaan met de Lepelaarsingel in Vlaardingen. Voor de fietser kwam een ambulance ter plaatse. De behandeling in het ziekenhuis bleek niet nodig. De automobilist moest een blaastest afleggen, maar die was in orde. Door de aanrijding brak het voorwiel van de fiets af en ook raakte de auto beschadigd aan de voorkant. De bouw van Hotel De Veste in Schiedam is vorige week officieel begonnen. Tussen bioscoop Pathé, Schiedam en De Schie verrijst de komende tijd een nieuw hotel van 65 meter hoog. De fundering van het gebouw is de afgelopen periode al aangelegd. Nu start de fase van de daadwerkelijke bouw. Volgens de ontwikkelaar duren de werkzaamheden naar verwachting zo'n anderhalf jaar. Het project ligt daarmee op schema. In het hotel komen 200

0: feestelijke optocht trok maandagochtend 18 mei door de straten rondom IKC De Bavink. De basisschool aan de rand van het centrum van Vlaardingen heeft namelijk het nieuwe schoolplein feestelijk geopend.
1: Het gebouw staat hier nu een jaar of 12, 13. Het was het plan om daar gelijk mee te starten, maar dat bleek financieel absoluut niet haalbaar. Nu is sowieso een schoolplein neerleggen voor een school best een grote onderneming. Vooral op financieel vlak. En we zijn ook blij dat het dan uiteindelijk toch gelukt is. Ook hier en daar met wat hulp van sponsors. Fonds Schiedam Vlaardingen heeft ons voor een deel gesponsord. De gemeente heeft wat bijgedragen, het JOG. En daar zijn we heel blij mee.
2: Het is ook even een soort feestdag vandaag.
1: Nou, daar had iedereen wel recht op. Als je zo lang moet wachten op een plein, dan verdient iedereen een feestje. We hebben ook om die reden vanmiddag de bewoners uitgenodigd van onze wijk. Wie weet komen er wat oud-leerlingen, want die hebben uiteindelijk de sponsorloop gelopen. Waar, mede dankzij dat geld ligt de plein er nu.
2: Wat voor nieuws geeft het de school?
1: Veel beter samen kunnen spelen. Er zijn veel meer speelmogelijkheden. Ook ons voetbalveld is veranderd en wat uitgebreid. We zien dat de kinderen elkaar na schooltijd veel meer opzoeken. Krijgen het ook wat terug van ouders. De kinderen blijven nu buiten spelen in plaats van dat ze op de kamertje gaan zitten en andere dingen gaan doen die niet te maken hebben met bewegen. Dus vandaar, ja.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het nieuwe wandelpad langs de Vlaardingse Vaart. En je hoort waarom Amnesty International in het centrum van Vlaardingen te vinden was.

0: Jan van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is maandag 18 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over het nieuwe wandelpad langs de Vlaardingse Vaart. En je hoort waarom Amnesty International in het centrum van Vlaardingen te vinden was. Come on,

0: Dit is 2.
1: Het wandelpad langs de Vlaardingse Vaart is geopend en moet een nieuwe plek zijn voor Vlaardingers om langs het water te wandelen. Toch is er kritiek op het huidige pad, want voor rolstoelen is het pad slecht toegankelijk. Honden hebben last van de scherpe schelpen en het gras komt al door het grindpad heen. Het CDA verzamelde klachten en stelde er vragen over bij de gemeente. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Op een gegeven moment wilde ik proberen om dus toch te kijken of het pad geschikt was voor rolstoelen. Dus ik ben hier zo naar boven gereden met mijn bewoner. Ten eerste is het eigenlijk te steil. En de banden die zakten gelijk weg in het schelpenpad.
3: Het gloednieuwe 1,5 meter brede wandelpad langs de Vlaardingse Vaart had een plek moeten worden waar iedereen in rust kon wandelen. Maar dat is het niet geworden. Het schelpenpad is voor een deel van de wandelaars niet begaanbaar. Het CDA ontving veel van deze signalen na een post op sociale media en stelde vragen met de hoop op verandering.
4: Er waren mensen met honden die hadden een reactie achtergelaten waarbij de pootjes van de honden beschadigd waren door het scherpe dek van het schelpen. Ja, en het nadeel van het schelpenpad is ook wel dat er nu al groen doorheen groeit. En dat is natuurlijk ook heel erg zonde, want dan heb je zoiets heel moois en dan zie je dat het eigenlijk nu al dat de natuur het over gaat nemen. Mensen die de rolstoelen moeten duwen, die krijgen het niet over het schelpenpad geduwd en ook niet omhoog vanaf het fietspad vanuit de wijk. Dus dat is heel erg jammer en daar zou eigenlijk nog wat kleine verbeterpuntjes liggen. Want verder is het natuurlijk een hartstikke mooi aangelegd pad, daar valt niet over te twijfelen.
3: Een van de mensen die geregeld met senioren in rolstoelen in het gebied wandelt is Kees Mooi. Met bewoners van verpleeghuis Drieënhuizen probeerde hij tijdens een grote bevrijdingswandeling op 5 mei het nieuwe wandelpad op te komen. Maar dat was niet mogelijk. Met als gevolg dat de groep mensen over het smalle fietspad moest wandelen.
2: 4 jaar geleden was dat wel de bedoeling dat het dus ook de mensen met rolstoelen en rollatoren niet meer gebruik van het fietspad hoeven te maken. En ook op het nieuwe wandelpad. Het pad op zich is het mooi. Het is mooi en het is, als je zo er langs loopt, langs het water, het geeft een heel andere beleving als het fietspad. Dus het zou voor alle mensen zou het geschikt moeten zijn. We hebben hier 7 verzorgingstehuizen in de buurt, dat die mensen ook hier heerlijk konden wandelen. Ja. En ook misschien op een bankje zitten, want bankjes hebben ze ook niet, die zijn er ook nog niet langs het pad.
4: Ja, het is schitterend. Het is echt een aanwinst. Het is een hele mooie wandelroute tussen de Broekpolder en de Holie. En daar zou je gewoon samen met de ANWB ook nog hele mooie wandelroute kunnen aanleggen. Die weer leidt tot andere aanpassingen, zoals openbare toiletten, rustpunten, misschien wel zelfs barbecueplekken en dergelijke.
3: Van der Merwe hoopt met de vragen te bereiken dat het pad aangepast kan worden. Ook wil zij oproepen om te kijken of er geld voor beschikbaar gesteld kan worden.
4: Nou, we kunnen ons daar natuurlijk zeker voor inzetten. En we moeten kijken wat het budget is. Of daar inderdaad in iets mogelijk is. En gaan we ons best doen.
5: Ja.
4: Want ja, als je dan zoiets moois hebt, dan zou het mooier zijn als het helemaal perfect zou zijn.
2: Zeg maar vanaf de twist, de wokkel. Hè? En dan hebben we een andere brug, dat is de Houtenbrug. Als dat stuk zeg maar, verhard zou worden, hè, door de stenen ondergrond, hardere ondergrond of asfalt, dan zou, dan zou het voor alle mensen geschikt zijn om te wandelen. Of met een rollator of met een rolstoel.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, we moeten nog even geduld hebben, maar het mooie weer komt er echt aan hoor. Vanavond in ieder geval blijft het zonnig, droog, met zo'n 13 graden. Morgen is dan wel weer een grijze dag, niet warmer dan een graad of 14. En ook flink kans op een bui.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De derde editie van Kroegentocht Happy Hours heeft bijna 20.000 euro opgeleverd voor KWF Kankerbestrijding. Het evenement werd gehouden in 20 horecazaken in Vlaardingen. Deelnemers trokken woensdagavond 13 mei langs verschillende cafés en restaurants. Daarnaast werden bezoekers ook met een bus langs de deelnemende locaties gereden. Vooraf hoopte de organisatie op een opbrengst van zo'n 30.000 euro of meer. Uiteindelijk bleef de teller steken op bijna 20.000 euro. Daarmee ligt de opbrengst lager dan bij vorige edities, waarbij in totaal 26.000 euro werd opgehaald. De organisatie laat weten trots te zijn op de betrokkenheid van Vlaardingen in de strijd tegen kanker. Honderden deelnemers en 20 horecaondernemers deden mee aan het evenement. Of er een vierde editie komt, is nog niet bekend. Volgens de organisatie wordt het initiatief volledig gedragen door vrijwilligers die zich ook in de toekomst willen blijven inzetten voor de strijd tegen kanker.

0: Dit is 2.
1: Amnesty Vlaardingen en Vlaardingen voor Palestina voeren samen actie met een gedeelde kraam op de jaarmarkt in het centrum van Vlaardingen. Voorbijgangers konden op vrijdag 15 mei een praatje maken en informatie krijgen. Er was een handtekeningenactie en er werd geld ingezameld voor Gaza. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Kleine beetjes, maar we kunnen maar kleine beetjes doen. Maar ja, als niemand dat doet, dan gebeurt er ook niks.
3: Amnesty Vlaardingen en Vlaardingen voor Palestina voeren met een gedeelde kraam actie. De jaarmarkt op vrijdag 15 mei in het centrum van Vlaardingen was de plek voor een eigen kraam van de actiegroepen, waar voorbijgangers een praatje konden maken en informatie konden verkrijgen. Er was een handtekeningactie en je kon doneren voor Gaza.
2: Dit gaat over de actie van Amnesty. Dus als ze hier komen, horen ze alles van Amnesty, de actie, en van Palestina. Deze actie gaat over Booking.com. Dat is een organisatie, daar kun je je reizen boeken. En die bouwt op de Westbank, dus dat is een bezet gebied, waar ze eigenlijk niks te zoeken hebben, grote hotels. Dus we willen Booking.com erop wijzen dat het eigenlijk niet klopt wat ze doen.
3: Op 15 mei wordt de Nakba herdacht. Dit is de vernietiging van de Palestijnse samenleving door de onteigening van land en verdrijving uit hun dorpen. In onze regio wordt dit herdacht met een stille tocht op de avond van 15 mei in Rotterdam. Ook een Vlaardingse groep loopt mee. Vlaardingen heeft de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland.
2: En zij hebben een actie voor mobiele kliniek voor Gaza. Want in Gaza liggen natuurlijk ziekenhuizen plat. En ja, mensen hebben zorg nodig. Dus de actie voor Gaza. En alle kleine beetjes helpen.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaald? En dinsdagavond van 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Kashuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Je luistert naar 2.
2: 2 van Vlaardingen en Schiedam.
1: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
2: Dit is 2.
1: Dit is 2.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Ook in de Gorze,
0: de Kruidenbuurt
1: en in de Woudhoek.
0: 2.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat